0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Terwijl jij toen ons jong was, wat heeft het jou gekost om mij niet zo te los?
1: Jouw gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: as Miley Cyrus, End of the World. Ook hard voor dit, Jorik Loomis, Sonskyn. Wie was voor hom geweest? O ja, Mike Posner, Cooler Than Me, natuurlijk. En ons het hier die 3 ure van jou daily date saam met my Christy begin met Dua Lipa, Training Season. Ja, nie helemaal so met die kou in die nee, maar moeilik om te oefen as het so ijsig koud is. Bietjie wacht dat het so bietjie warmer word. Wel ek in elk geval voor ek so weer bietjie aan die stap en aan die oefen gaan kom. Maar kom ons kyk gauw wat die situasie is op ons paaie wat die verkeer betref. Daar was so hier terug. Was daar een botsing gewees op die N2 uitgaande ooswaarts nou, en dis daar by Kuilsrivier Road, die R300. En die linkerbaan die is gesluit daar. So daar is stadig bewegende verkeer en verkeer wat op een hoop daar. Dan was ook heel wat later of vroeger, was daar ook een botsing gewees op die N1 uitgaande, daar is daar by die M5, dis daar lyk my een petrol tanker wat daar in een botsing betrokke was en hulle is nog bezig om die brandstof daar te herwin, enzovoorts, enzovoorts, as jy enigszins in die richting daar gaan, maar dis al wat ek het vir jou wat die verkeer betref, enige plek waar jy beweeg, waar jy sien dat daar iets is wat een probleem kan wees van die padgebruikers, laat weet ons, stuur vir my WhatsApp met sommer een stemnota met die inlichting van waar dit is en wat daar gebeur het. Die WhatsApp nummer is 021-106-936. Veilig bestuur op die paaie.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ora Squash 2 liter, buy 3 for 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5s, buy 2 for 58 rand. Spend 1500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Your community station. Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
4: or live stream via HeidelbergFM.co.za.
3: This is HeidelbergFM.

0: Paris Hilton Stars Are Blind. Voor dit gaat Eric Carmen baie mooie met Hungry Eyes hier op Helleberg FM. 29 minute voor 1 middag sê vir my Christy, ons besig met jou daily tyd moontlik gemaakt deur Cherry Somerset West tot 3 uur vanmiddag. En na Afrikaanse muziek een van Eden, kom klop weer.
1: Buco's biggest Orange Square sale is still on, bringing you huge savings on over thousands of markdown products. Whether you're building, renovating, tackling a DIY project or upgrading, now's the time to grab what you need for less. Hurry! Buco's Orange Square sale ends on the 30th of June 2026. Shop big, save big. Begin with Buco.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Tasha Baxter, Fade to Black op Helleberg FM, voor het baie gewilde een van Jackals Vibes, die heeltemal stom. Dit bring ons by 2 uur, dis nuus tyd.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Lesotho se regering het 5 busse ontplooi om sy burgers te help wat vanaf Suid-Afrika wil terugkeer huis toe, te midde van toenemende kommer oor spanning tussen plaaslike inwoners en buitelanders. Dit sal burgers van Durban, Pietermaritzburg en Newcastle in KwaZulu-Natal vervoer weens vrees en onsekerheid in gemeenskappe. Owerhede sê die repatriasie is vrywillig en daarop gemik om burgers te beskerm, terwyl hulle steeds verwikkelings in Suid-Afrika

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.